0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, dus.
0: Je hebt die Merkel daar.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het gaat nog ook een goede kan.
0: Ja. Ze zijn ook erop geworpen. Is jou een arm jetzt? Is jou een arm jetzt?
1: Ja. Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat ik.